non è caore. Bloot mien kinder, deze nu door. Und stochen in er etten rin. Mann, wat ik bidore wat aga.

ik ben rentier, ik heb je tijd. Maar het frühstück dan, zo gegen time, doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk

bloot mien kinder, dee zit nu door. Und stochen in ihr Ettenbrenn. Mann, wat ik bi door over ager kan.